Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Feitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Prost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderlee. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen.

0: De beste non-stop.
1: Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Jouw muziek, jouw radio.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
2: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien, we halen zo'n 20 graden dan.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek. Jouw radio. Piet Vermeijer. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
3: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie? La.

Goedemorgen op deze dinsdag 2 juni. Dinsdag klinkt altijd beter met goede muziek. En daarvoor ben ik weer op post hier op Radio Pros. En we begonnen met deze Italiaanse van Toto Cutugno. Italiano, wat kan ik je zeggen deze morgen aan al onze Italiaanse luisteraars, of toch luisteraars met Italiaanse roots. Wat kan ik vandaag niet beter zeggen dan Fiesta della Repubblica. Het is de Italiaanse nationale feestdag vandaag. Daarom starten we ook deze morgen met een Italiaans nummer. En ons tweede is er ook een Italiaans. En deze woont bij ons nog, Rocco Granata.

0: Leuk om deze dinsdagmorgen met deze Italiaanse geluiden te kunnen beginnen. Jack draait ze speciaal voor al onze luisteraars met Italiaanse roots. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf een eigen ras-echte Italiaanse tante gehad. En ja, als ik haar taal niet verstond, dan lijn ze me uit met handen, met vingers. Daar spreken ook de Italianen mee. En trouwens, Rocco was eentje van bij ons. Ik passeer nog elke morgen als ik naar de studio kom het ouderlijke huis van zijn echtgenote of zijn overleden echtgenote Rosita. En dat is in Eichem, ja. Daar is het ouderlijke huis van Rocco Granate, zijn ex-overleden vrouw. Dit is Wildura. Ze gelooft in mij. Trouwens, onze applicatie stelt open. Laat je wil.
1: Licht.

zou wondermooi lijken als je met dit geluid kunt wakker worden. Zij gelooft in mij. En dat is eigenlijk een beetje het verlangen van iedereen. Waar je om geeft dat ze gelooft in jou. Wilt u dat? Ja. Dus onze applicatie staat open voor onze luisteraars die Italiaanse roots hebben. Je mag altijd een Italiaans plaatje aanvragen vandaag. Of toch de komende 2 uur in deze ochtendshow. En dit is de zomerplaat van Stan van Samang. Hotshot. Heel wat speciaals van deze man. Niet zo

0: Zoals ik zei, zeker de zomerhit voor Stan van Semang, Hotshot. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben het niet gewoon van deze zanger, maar het lijkt een heel mooi nummer te zijn. En het zal een schot in de roos worden, dit is Op de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en zon.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

zou me niet verwonderen dat in vele huiskamers de boterhammetjes in de lucht vliegen. Dat de stoelen aan de kant zijn geschoven en dat ze luid meezingen op deze malle babbe uit 75 van Rob de Nijs. En het mag rust, het mag rust feest worden op deze dinsdagmorgen. Wie houdt ons tegen? Buiten is het niet meer zo warm dan vorige week. En dat is mijn ideale weer, want vorige week was ik echt niet zo aan te spreken. Maar dit is top. Een beetje regen, een beetje zon. En zo kunnen we verder. Tot het reclameblok van straks. Hoor je deze van de Platters. Smoke it in your eyes.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Cry for Help. Request niet uit 91. Waar we vandaag ook eens aandacht gaan aan schenken, dat gaan we doen in het tweede deel van de Ontbijt Radio, tussen 8 en 9. Dan gaan we bellen met een van de vrachtwagens van Ilva, die de ophalingen doen aan huis. Want het is deze week de week van het afvalteam. Van 1 tot 7 juni zetten we ons afvalteam in de bloemetjes. Wij gaan dat ook doen bij Radio Pros. Maar het is niet alleen in onze regio hier. Ook Gent, West-Vlaanderen, Limburg. Overal wordt er natuurlijk huisvuil ingezameld. En natuurlijk, die mensen mogen ook eens de nodige aandacht krijgen. Dus straks tussen 8 en 9 gaan we even rechtstreeks naar een van de trucks van het bedrijf Ilva hier in onze regio. En eens luisteren hoe het zit vandaag. En dit is Dana Winner. En zij zoekt de stilte van de stad. Goedemorgen. Welkom in deze ochtendradio. Met mezelf, moet ik me suf noemen? Hè? Piet Vermeer, ja, iedereen weet het wel. Hè?

ben een jaar of 2-3 geleden in een concert gaan bijwonen van Dan Abinett. Het was echt wondermooi. Het was fantastisch om te zien. Trouwens, voor zijn die een concertje willen meepikken van Dana, ik heb het even opgezocht. Op 17 december dit jaar kan je naar Gent naar het Capitool. Op 26 december nog dit jaar kan je naar Hasselt naar de Trixo Arena. En dan gaan we naar 2027, 3 januari in Brugge, het Concertgebouw. En op 3 april kun je Dana Abinett nog eens horen en zien in Heistondenberg in CCC de Zwanenberg. En wij draaiden de stilte van de stad. En dit is Rod Stewart. 75. Nee, de plaat is van 75, hè? Sailing. Goedemorgen.

Het lijkt wel of we op een vakantieuitzending zitten. Dat gevoel heb ik deze morgen. Wat is mijn gevoel toch beter dan dat van vorige week? Vorige week zat ik echt een beetje te sterven in de studio, maar jullie hebben het misschien niet gemerkt. Ik heb het wel gevoeld. Dat is Stuart Sailing en dit is Better Middle, Beast of Burner.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

een keuze maken tussen basketsloefjes en rek. En ik koos nu eens voor deze basketsloefjes. Sam Horis was dat. And this is Mardi Gras. Do bougie, thinking about my baby. Nog tot 9 uur, ontbijtradio. Radio.

Zei ik nou net niet ontbijtradio? Nee, dat is het niet. Het is de ochtendshow waar we in zitten, maar ik ben aan het voorlopen. Want ja, zo weet je het meteen. Aanstaande zaterdag ben ik terug te gast bij Jan Bakker in de ontbijtradio. Zover zit ik al te denken. Hè. We zijn nog maar dinsdag. Uitzonderlijk ben ik zaterdag bij Jan Bakker, dus tussen 9 en 12 uur in de ontbijtshow. Dit was dus de Mardi Gras. Terug in de tijd met deze van Don Mercedes. Mooi nummertje, Rocky.

Een liedje met een tekst en achtergrond van een verlies van een moeder. En het opvoeden van een klein kind. Dat was een beetje de boodschap van deze hit uit de jaren 70, 80 van Don Mercedes en Rocky. We gaan even naar het verkeer, omdat ik zie dat er twee ongevallen zijn gebeurd. Een ongeval met een vrachtwagen op de E17 A14 ter hoogte van Kortrijk-Zuid richting Rijssel, Frankrijk. Je staat daar zeker al een half uur, drie kwartiers stil. Er is ook een ongeval op de Ring 1 Antwerpen ter hoogte van Borgerhout. Linker rijstrook is daar versperd. We nemen er vlug nog even de files naar Brussel bij. Binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Zellik. Je staat ook stil vanaf Wemmel tot Jette. En je staat ook stil ter hoogte van Ternat richting Brussel. Dat zijn voorlopig de gekende en de meest gevreesde files richting Brussel. En dit is Brian Ferry. Let's stick together.

Heb ik ook nog lang niet meer gedraaid in deze Brian Ferry. Let's stick together. Nog eentje dan gaan we erbij doen. En dan zijn we aan de wissel van deze ochtendshow. Hè? Wat dacht je dat ik terug ging zeggen om bij de radio? Nee. Dit is Edwin Collins. I like a girl like you. Een meisje zoals jij. Hè? Daar houden we van.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
6: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
5: Maar ook via FM 88.

We begonnen deze, of de tweede gedeelte, met Wino uit Italië. Mama Leone. Niet vergeten dat we nog altijd zitten met de Fiesta della Repubblica. De Italiaanse feestdag vandaag. En nog steeds is vermeld, onze applicatie staat open voor mensen of luisteraars die toch een band hebben met Italië of Italiaanse roots hebben, mogen het ons steeds laten weten. Ze mogen zich ook dan natuurlijk een Italiaanse plaat aanvragen. En we draaien ze met plezier. Iets na 8:30 gaan we rechtstreeks op de baan met het afvalteam. Ja. Dus... Radio

En de tekst die ik daar natuurlijk ga bij vertellen, ga ik me een beetje op glad ijs wagen. Een Italiaanse zanger die zingt voor een Italiaanse schone. Ik heb het over Adamo, die in der tijd een nummer maakt over koningin Paola. En ja, de geruchten dronden dat hij een boontje had voor haar. Wie zou dat niet hebben, hè? Dolce Paola uit 64. Paola.

Als dat zo zou zijn geweest, dat bondje voor Paola, dan moet hij zich daar zeker niet voor schamen, want de koning had nog meer boontjes. Dit is Erik Vlanders. Wil je met mij naar buiten gaan? Maar we moeten zien dat we terug zijn, hè? Op tijd voor de muziek hier bij Radio Bras.

Erik Vlaanders. Hij begon te zingen in 1974 in het plaatselijke koor. En ontwikkelde zich natuurlijk door de jaren heen tot een Vlaanders veelgevraagde zanger. Wil je met mij naar buiten gaan? Daar was niet veel tijd voor, hè? Nog eentje tot de reclame. Dat doen we met deze van Hervé Villaar. Straks de reclame, nog de supertip. En daarna gaan we over naar op de weg naar het afvalteam van onze streek Hilva. Luister straks.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio.
2: Met Piet Vermeijer.

Ik was 14 in 1977. Als dit nummer uitkwam, de Guys and Dolls. En ik geef het eerlijk toe, op mijn 14e stond ik al eens op de dansvloer. Durf wel eens naar eentje kijken. En ook eens uitnodigen voor een kort dansje.

supertip voor deze week. John Dennis, Zondag. Leuk nummer, zomersnummer eigenlijk een beetje. We gaan er nog eentje bij draaien van de Stars of 45, de Abbe Mindley. En in de tussentijd gaan we een lijntje leggen naar de truck 656 van de intercommunale ILVA. Voor de, natuurlijk de week van het afvalteam, waar we een kort praatje gaan doen met de mensen die momenteel onderweg zijn. Maar het is bedoeld voor alle afvalteams in heel Vlaanderen natuurlijk. Hè. We maken geen uitzondering. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg. Want ja, daar zijn we allemaal al te ontvangen via de DAB+. Dus geniet nog even van de Stars of 45. En ik zoek contact met de ILVA.

0: Was even terug in de tijd met de Stars on 45 en de ABBA medley. En na deze medley zijn er nog veel andere medleys gemaakt. Zoals ik al zei, we zitten vandaag van 1 tot 7 juni zitten we met de week van het afvalteam. Vroeger noemden ze dat de vuilnismannen, maar dat is een heel, heel oude gezegde. Dat bestaat niet meer, die vuilnismannen. Als ik nu heel goed contact heb, ben ik in verbinding met vrachtwagen 656 van Ronnie King. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Piet.
0: Goedemorgen, Ronnie. Ronnie Heijmans eigenlijk, goedemorgen. Ronnie, je bent natuurlijk een van de zoveel werknemers van de intercommunale ILVA. En je zit natuurlijk opgeschreven met de week van de, ja, het afvalteam. Krijgen jullie de nodige aandacht?
1: Ja, opgescheept. We zijn er niet mee opgescheept terug. Wij zijn een keer content dat een keer goed in de aandacht gebracht wordt. Dat we een keer in de bloemetjes gezet worden, want de jongens die achter de kar lopen, die mannen maken toch 4 kilometer op een dag. En die staan ook altijd in voor het opruimen, ja, van de afval. Hè.
0: Inderdaad, maar jullie krijgen ook soms een beetje verwijten. Voor de automobilisten die achter jullie rijden, ja, die zitten soms wel eens met de handen in het haar. Hè. Maar hoe pak je het aan, Ronnie?
1: Maar normaal gezien blijven we daar rustig bij. We doen wat we moeten doen. Het is ook in ieder geval hun afval dat wij komen ophalen, hè, Piet.
0: Ja, inderdaad, door weer en wind. Want ja, vorige week was het natuurlijk snikheet. Vandaag is het veel minder. Ik zie dat het grijs bewolkt. Het zal nog regenen vandaag. En natuurlijk, Ronnie, een vraagje. Denken de mensen deze week aan jullie als jullie langskomen? Staat er een flesje water buiten of een cola?
1: Ja, zeker. Dat klopt. In ieder geval, deze week wordt dat meer en meer gedaan.
0: Ja, waar zijn jullie... Ronnie, welke fractie doen jullie? Want jullie halen toch niet alles op, hè? Jullie halen toch geen huisvuil en een PMD? En waar zitten jullie? Wat doen jullie momenteel?
1: Ik persoonlijk, ik doe de PMD, de blauwe zakjes, in alles vandaag. Maar inderdaad, wij halen alles op bij Ilva. Zowel GFT, huisvuil, papier, karton, glas. En ook de containerparken niet vergeten. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Want die mensen doen ook dagelijks een goede job. En die worden natuurlijk wel een beetje vergeten deze moment.
0: Wel, Ronnie, nog één vraagje. Wat vinden jullie eigenlijk het leukst aan jullie werk?
1: Het leukste is dat alles proper is, hè, Piet. Dat alles mooi opgeruimd is en dat we toch, ondanks die enkelingen, dat we toch nog een beetje respect krijgen. Hè.
0: En natuurlijk het respect van de bevolking. Hè. Daar draait alles een beetje om. Respect en natuurlijk de veiligheid op de weg. Ronnie, bedankt voor jouw korte bijdrage vanuit de vrachtwagen 656.
1: Ik zou ook nog een keer graag willen melden dat we toch blij zijn met het ontbijt dat we gisteren al gekregen hebben. Ah. Het ontbijt. En vandaag worden we verwend met lekkere pizza van onze Ulva-bazen.
0: Blijkbaar dus elke dag is er een verwendmoment op de werkvloer.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Dus gisteren was het ontbijt, vandaag was het, of zijn het pizza's?
1: Ja.
0: Morgen?
1: En voor de rest zal nog een verrassing worden, Piet.
0: En de rest doen ze mij een verrassing. Doe ze daar allemaal de groeten van ons op de werkvloer van Radio Pros. En wij bedanken jullie zeker voor jullie dagelijkse inzet door weer en wind. Dag in, dag uit. Er komt geen einde aan afval. Want afval, ja, dat blijft bestaan.
1: Dat is super. Maar ook jij ook bedankt voor nog een keer in de aandacht te zijn.
0: Dat is geen probleem. Is graag gedaan. En ik heb zeker een heel toepasselijke plaat met een heel goede beat voor de jongens die achter je vrachtwagen lopen en alle andere vrachtwagens. Deze van Casey en de Sunshine Band. Shake, shake, shake. Ronnie, okay. Tot binnenkort. Bye. En hou het veilig.
1: Okay. Bedankt. Dag.

0: heel speciaal voor alle afvalteams uit heel Vlaanderen. En u ziet het, hè, of u hoorde het net, luisteraars, dat de afvalteams verwend worden op de werkvloer van hun directie. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar wij doen er een schepje bovenop, hè. Als je vandaag het afvalteam bij jou langskomt, zet er ook een flesje cola buiten of een koekje of weet ik veel. Hè. Ze lusten dat wel.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Radio Tros, laat je nooit meer los.
8: Bos FM.
9: De radio die swingt op 88.8 FM.

Nu weer ook nog een stukje weerbericht bij. Er is nog een ongeval gemeld op de ring 1 Antwerpen ter hoogte van Linkerhoever. Er is ook nog file vanaf Stroombeek-Bever tot Laken richting Brussel. Er is ook file op de E40 vanaf Erpenmeren richting Merelbeke, dus richting Gent. File tot Merelbeke richting Gent is, hoe is het? Er is ook nog file op de buitenring vanaf Stroombeek-Bever tot Jette. Er is ook nog een heel grote file gemeld op de E403 vanaf Moorsele tot parking Oekene richting Brugge. Sta je bijna een uur stil. File Brussel richting Groot-Bijgaarde vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat is een beetje de gebruikelijke files. We gaan heel even naar het weerbericht, want dat ziet er echt niet zo goed uit als vorige week. Maar voor mij hoeft het eigenlijk niet. Vandaag is het wissel tot zwaar bewolkt met regen en onweersbuien. Tussen de buien in de ochtend en deze verbonden aan de doortocht van een koufront in de namiddag is er een korte weersverbetering mogelijk. Die buien in de namiddag kunnen lokaal intens zijn, met op sommige plaatsen totale neerslaggeveelheden van om en bij de 30 liter om 24 uur. De zwaarste buien kunnen ook gepaard gaan met stevige windstoten. Aan zee en vervolgens in het hele westen van het land wordt het in de namiddag droger met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Vanavond komen er tijdelijk meer en bredere opklaringen vanaf het westen. Later vannacht volgt opnieuw een reeks buien, waarbij ook nog een donderslag mogelijk is. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait matig en vlak aan zee eerder vrij krachtig. Dus het puffen van vorige week is eruit. Hè. We zijn er vanaf van dat puffen. Maar ja, het zomerse weer zal zeker wel terugkomen. Maar het moet niet zo warm worden. Nee. Voor mij niet. Dit is Survivor. Eye of the Tiger.

Zo, dit was dan de ochtendshow voor deze dinsdag 2 juni al. Straks is er Jo van Aalst. En wat mij betreft, ja, ik ben er graag terug deze namiddag even na 2 uur voor een nieuwe aflevering van Siesta. We gaan eruit met Michael Anzo. Liefde. Tot deze namiddag, bye.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
2: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
1: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
1: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. ProsFM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.
5: Radio Pros.
6: Jo van Aalst.

0: Twee dagen in de week totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

José Feliciano en Guantanamera mochten het allemaal openen deze Speaksplinter, een nieuwe dinsdagse Ding Dong Yo. Dat al voor de allereerste in de zesde maand van het jaar 2026 op deze 2e junidag. Van harte welkom, een hele goede morgen. Graag neem ik jullie op sleeptouw tot 11 uur hier bij PRS Radio. De woord van dank gaat uiteraard richting onze collega Piet Vermeer voor zijn afgelopen 2 uur ochtendshow. Goedemorgen.

Bart Kyle met mooi weer vandaag. Alhoewel de voorspellingen zijn iets minder voor deze dinsdag. Johan van der Meer, die trekt naar de zon, zee en zeikers.

0: Ja, je hebt er zo, hè, die over het kleinste detail kunnen klagen, zeuren en maar doordrammen daarover. Tjonge, tjonge, ik heb eigenlijk medelijden met die soort mensen.
1: Bos FM.
2: De muziek waar jij van houdt.
3: Din, don, yo.

0: Die Fischer von Sanguan, dat deden we met Andy Bar.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
0: Voor een service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Pros.
5: Jouw muziek. Jouw radio.
6: Jo van Aalst.
4: Pros FM.
5: De radio die swingt op 88.8 FM.
7: Altijd positivo. Din Don Jo.

Dennis van Dam was dat met zijn nieuwe zomersingle. Lekker ding getiteld. Ah, deze kunnen jullie uiteraard. The Ruets en Chugger Baby Love. En zo dadelijk gaan we weer een muzikaal toveren. Daarvoor staat Ding Dong Yo uiteraard.

0: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
1: Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

0: Deze Braziliaan schoot in zijn eigen land een dikke vette hit met Verde Amarelo. We hebben het over Roberto Carlos en dat gaan we nu heerlijk muzikaal gaan omtoveren.
1: Focus, focus of abracadabra, abracadabra, abracadabra, tara! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.
0: Uiteraard werd dat opgepikt door VOF de Kunst. En één...

0: me.
1: Let's go!
2: Let's go met Dennis van Dijkhuizen en vanavond toch de stad in.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

begin van de 80s. Deze man, Chicken Stevens, en You Drive Me Crazy. En bij Jari Helgers, ja, daar staat de vlam in de pan.

Gibson Brothers met Cuba. We gaan stiltjes aandelen 1 afsluiten van deze dinsdagse Ding Dong Yo op deze 2e juni. En dat gaan we doen met Lobo en de Caribbean Disco Show. Straks na 10 uur is er rond 10 over 10 ons anders dan anders nieuwtje. Dat gaat vandaag over een hele waardevolle teddybeer. En uiteraard rond 10:30 dan gaan we weer muzikaal gaan toveren bij Ding Dong Yo. Dus blijf gekluisterd aan je radio, want het loont de moeite. Straks tussen 10 en 11 in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Tot zo!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek.
0: Jouw radio.
3: Radio Pros.
4: Jo van Aalst.

Michael van der Plas en Demi Schoenmaker met hun versie van C'est la vie. Meteen de opener van deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo op deze 2e juni. Daar kom ik pas bij. Van harte welkom en een hele goede morgen. Ik neem jullie mee tot 11 uur in deel 2 dus van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Zometeen ons anders dan anders nieuwtje, maar eerst nog

0: dinsdag en donderdag. Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Ding Dong Jo.
1: Ons anders dan anders nieuwtje met op de achtergrond Phil Kevin met je knuffelbeer. Want je verwacht een lief cadeau voor een verjaardag, maar deze knuffelbeer was gevuld met iets heel anders dan alleen maar pluis. Een oplettende medewerker van een DHL-sorteercentrum rook onraad en schakelde de politie in. Het resultaat? Een teddybeer met een straatwaarde waar de gemiddelde spaarder jaloers op is. De agenten keken waarschijnlijk even raar op toen ze werden opgeroepen voor een verdachte teddybeer. Toch bleek het allemaal waar te zijn en nog meer, het bleek goud waard, letterlijk. Op Facebook deelt de politie beelden van de bewuste beer. Het speelgoedbeest zag er op het eerste gezicht onschuldig uit, maar voelde verdacht aan. Op een paar plaatsen voelden we iets vreemds en bij het hoofd en de rug zagen we afwijkende stiksels, aldus de politie. Het was overduidelijk, deze beer was door iemand vakkundig, of juist niet vakkundig, geopereerd en weer dichtgenaaid. De politie besloot de beer aan een nader onderzoek te onderwerpen. Geen zachte heelmeesters hier. De knuffel werd opengehaald. En nee, er kwamen geen muziekdoosje tevoorschijn. Uit de ingewanden van de beer rolden stapels opgevouwen bankbiljetten van €50. De teller stopte pas bij een bizar bedrag, namelijk dat van €50.000. De teddybeer bleek ineens een stuk waardevoller dan gedacht, grapte de politie op hun pagina. Wie de gulle gever of de gelukkige ontvanger van deze €50.000 had moeten zijn, is nog altijd een raadsel. Het pakketje is in beslag genomen en de afdeling Forensische Opsporing mag nu gaan uitzoeken wiens vingerafdrukken er op deze kostbare knuffelbeer staan. Eén ding is zeker, deze beer gaat niet meer naar een kinderkamer, maar rechtstreeks het bewijshok in.

Phil Kevin, mag ik je knuffelbeer zijn? Ja, zo'n hitje met 50.000 euro in. Zal mogen. Maar het lijkt dus een heel raar verhaal. Maar daarvoor bestaat natuurlijk ons anders dan anders nieuwtje. Een medewerker van Liagel doet dus een bijzondere vondst in een hele waardevolle knuffelbeer. Dit is Frank van Weert met zijn knuffelbeestje.

Dit was ook zo'n fijne met dikke hit, hè? Living La Vida Loca met Ricky Martin. Zodadelijk Renny Schuurmans en zijn hiefste, al win ik 10 miljoen. Benieuwd wat hij gaat doen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Het is makkelijk om te gebruiken, maar het maakt niet altijd gelukkig. René Schuurmans met zijn nieuwste Al win ik 10 miljoen. Ga naar de 60s met Roger Whittaker.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

0: hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.
1: In 1970 had de man uit Brittannië Alan Stivell een hitje te pakken in Frankrijk met Sonnencruster. En 6 jaar later, in 1976, kwam Bots op de proppen met 7 dagen lang. Onze muzikale toverstok Ding Dong Jo heeft het weer helemaal geregeld.

Wesley Bronkhorst was dat met Ik drink rosé. Bij Udo Jurgens, daar moet het Griekse wijn zijn. Ieder zijn smaak natuurlijk.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Radio Plus, oldies en zoveel meer.
4: Ding dong yo. Music, maestro.

Als ik Jan zie, dat was Wil de Brouwer. Overschakelen doen we nu naar Brenda Lee.

I'll be seeing you, dat was Brenda Lee. En nu schakelen we over naar de allerliefste van Gary Hegger. En die is getiteld Beter dan Goed. Dan moet het wel supergoed zijn.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio Pro's. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pro's.

Het werd meteen een superhit in 1977. Het was Bonnie M en dat met Belfast. Op deze dinsdag ruim 10:55 geworden hier bij Radio Pros. Beste vrienden, dat betekent dat wij alweer de hoogste tijd van ons programma Middagradio. Want wij zijn er alweer bij, ook op deze dinsdag tussen 11 en 2 uur. Woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Haast en zijn prachtig programma alweer. Ding dong, Jo. Stevige muziek hebben we ook vandaag bij. Ook deze disco-klassieker onder meer van Billy Paul. En dat met Only the Strong Survive.

helemaal al grijs gedraaid op de radio, maar het blijft toch een geweldig nummer, dit van ABBA, en dat met Dancing Queen. Dadelijk laten wij voor jullie Long Tall Ernie and the Shakers op jullie los, maar eerst deze van Alcazar en Crying at the Discotheque.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: vrijdag 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Geweldige meezinger van deze keizer van het Vlaams lied Wiltura. Dat met het nummer Dam Didam. Dit is Laura Lynn. En van maandag tot vrijdag

je voelt. Tussendoor een prachtig rustig moment van Warm Lee en Mighty Sparrow. En dat met Only a Fool. De George Baker Selection, zo dadelijk hier bij Pros. Maar eerst deze van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Pros FM.
2: Middagradio.
4: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.

Jan de Wilde, helemaal op aanvraag met hier in Eigen, werd trouwens aangevraagd door Luc Paardenwijk. Hier is Willy Sommers, hier bij Pros en ik hou van jou.

Millie Jackson is de naam en My Man is a Sweet Man. Zo dadelijk het nieuws en het tweede bericht hier op de radio. Maar eerst nog een tweetal nummers te gaan in ons eerste gedeelte. Straks George McRae als afsluiter met een nummer uit 74 met Rock You Baby. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd, ditmaal door Erik van der Hoeven. En hij vroeg deze aan van Julio Iglesias uit 73, Un Canto Galicia.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Middelkerken is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
4: Oma van het meisje hier in de straat heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
3: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
3: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal, omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Floor Didde van 1111.
6: Wij noemen het eigenlijk deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is en waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. We denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen en dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
3: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

uit het jaartal 1983, Donna Summer en She's Worked Hard for the Money. Beste vrienden, op deze dinsdag zijn we ruim 8:30 geworden. Ik wens u een hele goede middag toe en aan iedereen die aan het luisteren is en bijzonder smakelijk eten. Dit is alweer ons tweede gedeelte, met onder meer dit hier van German Jackson en Pia Sadora, When the Rains Begin to Fall.

Een topband, vrienden op de radio. Sweets en Funny Funny kreeg je bij Radio Proost te beluisteren. We gaan zo dadelijk naar Duitsland met een plaat die werd aangevraagd door Martijn de Smet en wat voor een Marianne Rosenberg en Ich bin wie du, een zeer gekende plaat uiteraard, maar eerst naar Baccarat en Granada.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Muziek van Danny Fabri in onze middagradio met Altijd voor Altijd. Yves Reenaars en Kurt Krabbe. En zij hebben het over Braziliaanse nachten.

Onze supertip en Hansenweek, deze van John Dennis. En dat met het nummer Zondag. Zo dadelijk een aangevraagde plaat door Johan en Frida uit Herzelen. En ze vroegen Maud en McNeil aan met Hello. Die komt eraan, maar eerst nog deze van Diana Ross. Why do fools fall in love?

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Mooi nummer van Rob de Nijs, Liever dan Lieveling, werd trouwens aangevraagd door onze collega Gerrit en Linda. Doran heeft het over Aline.

Zij maakten in de jaren 70 heel wat fantastische muziek. De Cats uit Volendam. Deze kwam uit 75 met Like a Spanish Song. Even kijken, wat hebben we nog? Een tweetal nummers te gaan, beste vrienden, in dit gedeelte. Straks uiteraard deel 3. The Four Seasons, zo dadelijk met Oh, What a Night. En ook nog dit van John Denver.

Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.
5: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pro's.

is en blijft toch wel een geweldig mooi nummer, deze van Glenn Gable en Rhinestown Cowboy, allemaal te beluisteren op je nooit vervelende radio, Radio Pros, uiteraard vrienden. Muziek van de Tramps en Hold Back the Night.

vrolijke discogeluiden van Kool and the Gang. En dat met Oh La La La, Let's Go Dancing. De Creedence Clearwater Revival met Proud Mary, die komen er strakjes aan. Maar eerst de dames van Cloud. En dat met het nummer Substitute.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

2019. Daar kwamen wij terecht met Frans Bauer en Mijn Hart Is Alleen Voor Jou. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot en zij vroeg deze aan van André Hazes Junior en dat met het nummer Leef. Op een

Twee minuutjes over half twee zijn we geworden hier bij Radio Proost. Dat was Demis Roussos uiteraard met Forever and Ever. Gaan we even wat Franstalig werk draaien? Jawel, hier is Claude François.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
6: Goedemiddag Radio. Ed van Bever.

Hij was echt een topzanger, deze André Hazes is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn muziek wel uiteraard. Jij bent alles. Hier is Danny D'Amaro en ik mis je elke dag.

Ja, een beetje toepasselijk voor vandaag, hè. I Can Stand The Rain. Het was muziek van Eruption. Nog een tweetal nummers te gaan, vrienden, want we gaan richting het einde alweer van onze middagradio. Morgen zijn we alweer bij jullie tussen 11 en 2, uiteraard tussen 11 en 2 bij Radio Pros. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega, dat is Piet Vermeer en het programma heet Siesta. Twee platen nog, Elvis Presley zo dadelijk met The Wonder of You. En ook nog dit krijg je van mij er gratis, helemaal gratis bij. Middle of the Road en Samson en Delania. Een fijne dag nog en tot morgen.

Luister nu naar RadioPros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van RadioPros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.
3: Kom erbij!

0: Je mag kiezen wat je meeneemt als drank in de siesta show. Zij een aperolletje, zij een koffie, een thee. Je kiest maar. Alweer welkom op deze dinsdag 2 juni al.
1: Dankjewel voor het feesten met DJ Piet Vermeer.
0: Inderdaad. Dank Uitje van Bever voor jouw bijdrage alweer. Het was alweer interessant, leuk om naar te luisteren op deze middagradio of tijdens de middagradio.

Intergentles, Lilian Saint-Pierre. Brak in 64 door met de single We Got The Stop, die we ook eens gaan draaien. Maar nog eentje van haar succesnummers was Soldiers of Love. Maar dit was toch het swingertje. Als je haatte, dan wil ik wel met je mee. Het is Michel Delpech, Poeger en Vlucht, avec toi. En als je iets wil laten weten, kan je dat doen op ons telefoonnummer 070-22-22-50. Of je hebt ook onze applicatie, zoals Molly uit Aarschot. Die heeft al eentje doorgestuurd. Goedemiddag.

0: 1971 had Michel de Pes deze plaat uitgebracht, Poer en Vlucht. En misschien was het wel bedoeld voor een dame die je op het oog had. Hè? Een flirtje met jou. Hè? Wat is dat eigenlijk, flirten? Ik zou het niet weten. Ik heb het nog nooit gedaan. Leugenaar. Goed. Dit is Pino Danjo. Maqua Idea. Welkom in Siesta.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

Makwa Idea, Pino Dungeon. En een beetje zonde natuurlijk achter een bepaald nummertje. Dat is aangevraagd door Molly, maar ik ben aan het zoeken, Molly. Misschien vind ik het wel, hè. Dit is de scene. Iedereen is van de wereld. Maar de wereld is van ons.

te zien, een Nederlandse rockband uit Amsterdam. En dat met de bekendste naam die er was De Low. Maar die is er al lang niet meer. Dit is Duran Duran, The Reflex. Tot

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

was meteen terug, 61 jaar. Terug in de tijd met deze Unchained Melody van de Righteous Brothers. We maken alweer tijd voor onze supertip van de week.

Onze supertip van deze week, John Dennis. Zondag en ben even naar zijn agenda gaan pluizen. Die lijkt wel heel goed gevuld te zijn al voor de maand juni en juli. En dan komt augustus nog. Dus ja, er zit wel potentieel in deze zangerartiest John Dennis. Een plaatje vraag van Molly. Maar Molly, ik heb het gezegd, ik had gezocht en gezocht. Ik vond het, het was iets wat sterren aan de hemel of zoiets. Maar ik heb sterren aan de hemel gevonden, maar niet van Jan Smit. Dus heb ik deze gekozen. Maar ben er alvast zeker van dat je deze ook graag hoort. Hè? Van Frans Bauer uit Nederland. Als ze sterren aan de hemel staan.

wie er deze morgen bij was. Bij de ochtendshow. Heeft u het gehoord dat ik over het afvalteam had. En het afvalteam passeert net hier aan de studio van Radio Pros. Zo, Molly, dat was Frank Bauer. Heel speciaal voor jou als sterren. Want ik vond niet anders. De volgende is er ook eentje op aanvraag van Chris. En die vroeg deze van Baltimore. Thousand Boy. En er staat er nog eentje in, wacht. Komt er straks aan, na de reclame.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Waar je ook bent, waar je ook luistert, geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
1: Siesta op Radio Pros.

Lang geleden dat we deze nog eens gedraaid hebben. Ook ik trouwens toch. Ik kan het in de verste verte niet denken wanneer deze nog eens gedraaid hebben. Nova Star en Frank. Het volgende is op aanvraag van Johan en Frida. Dag Piet, graag het plaatje van Frank Galan. Ja, de Spaanse versie van de Duitse versie Doe. Doe kent iedereen van een beetje van Pieter Maffay. Maar dit is de Spaanse versie door Frank Galan. Doe. En wie zondag vanmiddag goed heeft geluisterd in de ontbijtshow, heeft Frank Galan aan de telefoon gehoord. En wie goed nagedacht heeft en goed geluisterd heeft, zou eens kunnen gebeuren dat dit jaar op het podium van de kerstshow ook Frank Galan zou kunnen staan. Geniet van deze Spaanse versie uit 1989.

Ik vermoed dat dit jaar de kerstshow zal zijn op zondag 13 december. Nog niet aannemen als waarheid, maar zet toch misschien al een kruisje in je agenda. Zondag 13 december, voorbehouden voor de kerstshow van Radio Pros. Want het zou wel kunnen dat deze charmezanger zeker op het podium zal verschijnen. Op vraag dus vandaag door Johan en Frida. Voilà, Johan. Graag gedaan. Dit is Peter van Laat. Utopia.

Utopia, een nummer ontstaan uit het programma Liefde voor Muziek. Utopia. Waar toch wel eens wel goede nummertjes uitkomen. Zeker deze. Al bestaat Utopia niet. Peter van Laat. Mama Sjasje. Nog een tweetal platen gaan we draaien. Tot de wissel. Dit is José Feliciano.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
4: Pro's FM.
3: Jouw radio.
5: Siesta op Radio Pro's. Dat is pas genieten.
6: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Welkom in deel 2 van deze siesta. Dinsdag 2 juli. Dat deze morgen al is gezegd. Hè? Dat het vandaag ook de Italiaanse nationale feestdag is. Mogen we nog eens gerust vernoemen, want Italië is toch een heel mooi land. En ze maken er ook nog heel goede muziek en nummertjes. Steaming Windows, Tina Turner. Dit is Chris Ria. I can hear your heartbeat. Onze applicatie die staat nog steeds open voor jou. Ja, de leuke plaat die je graag wil horen. Jouw vraagplaat.

muziek. Alle leed en stress kunnen ontnemen. Dan hebben we eigenlijk geen muziek genoeg om te draaien. Zoals deze van Chrissia, want kom niet naar de luchthaven vandaag. 200 vluchten zijn geschrapt op Brussels Airport door sociale onrust. Dus tussen 14 en 21 uur vragen ze dus om zeker niet naar de luchthaven te komen. Maar ik denk dat er al veel mensen zullen gestrand zijn. Want je moet toch al 3 uur op voorhand daar zijn. Dus ja, het wordt terug een grote overrompeling op Brussels Airport.

kan me zo voorstellen. Met haar lange blonde haardos. Anita Meijer, Why Tell Me Why uit 81. En zou ik zeggen, ja, terugstaking bij Brussels Airlines. Ja, het is altijd wel iets, hè. Het is allemaal over centen. Doen ze nou te veel centen op? Of verdienen ze echt te weinig? Dat is altijd mijn grote vraag, maar dit is Mieke.

Mieke die de laatste maand ook te kampen kreeg met wat medische probleempjes, of paaltjes toch alvast, lijkt er wel terug doorgesparteld te zijn, want ze is alweer te vinden op de dergelijke podia. En waar zoveel op staat is de kaasboerin. Dat is een heel bekende dansing ergens boven het Antwerps of zo, Nederlandse grens. En daar zie je ze wel vaker eens verschijnen op de affiche. Tot de reclame, Roy Orbison.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Waar je ook bent,
2: waar je ook luistert,
1: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

0: 1981 met deze F.R. David, Words. Words don't come easy. How can I find a way to make you see I love you? Ja, woorden schieten natuurlijk niet gemakkelijk af. Hoe kan ik een manier vinden om je te laten zien dat ik van je hou? Dat is trouwens een nummertje die bij mij nog in het geheugen staat. Hij heeft als een hele jonge kerel van ongeveer 17, 18 jaar oud. Hè. En ik had toen een liefje en zij hoorde dat ook graag.
1: De eerste keer is toch de allermooiste.
0: Ja. Dit is Willy Sommers. Misschien was F.R. David ook de eerste keer met Words. Maar dat denk ik niet. Dit is de zomerhit van Willy Sommers. Soms

0: wel de waarheid als een koe, hè? De eerste keer is altijd het mooiste.
1: De stoutste dromen.
0: En ja,
1: het mooiste souvenir.
0: Hoeveel keren het terugkomt, is niet meer zo leuk meer, hè? Willy Sommers. Ondertussen is het hier aan de studio. Pijpen stelen aan het regenen. Ja, wat gaan we doen, hè? We gaan even buiten in de regen. Met Jean-Paul Young. Standing in the rain. Of dancing in the rain, dat kan ook. 1977. Welkom nog steeds in Siesta. Tot 3 uur. En ja. Oh, tot 4 uur. Zeg ik nou. En om 4 uur krijg je natuurlijk Gerrit de Groot.

duur van deze plaat. Het is echt niet zo lang, hè. Maar toch is het een blijvertje in onze discotheken. John Paul Young. Opgemaakt in vinylstijl in 1977. Toen waren er nog geen vrije radio's, hè, want de vrije radio is eigenlijk maar een beetje ontpopt. Vanaf het jaar 1981 eigenlijk. Dan moeten we zeggen, dan is er de grote start geweest en schoten ze als paddenstoelen uit de grond de vrije radio's. En het heeft niet meer opgehouden. Dit is Frank Boeien en Jasmine.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Rosanna, everybody's free to feel good. En ook nog eens aanhalen dat, dat ik ook nog een speciaal voor de radio een social media pagina op Facebook. Hè. Piet Vermeijer, moet je maar eens opzoeken. En daar kan er ook nog veel volk bij. En daar lees je wel eens de laatste nieuwtjes. Wat we in het programma steken en dergelijke meer. Hè. Dus moet je eens opzoeken en gewoon klikken volgen. Dit is Barkuil.

Moet je het altijd de Marie-Louise zijn of de Zanzibar? Barkaal heeft nog wel pareltjes zitten zoals deze zot verliefd. Trouwens, Barkaal en Luca Permont waren de beste maatjes van Wijlen, Willy Naas en nog trouwens van de weduwe Marie-Jean. Ze gaan nog jaarlijks op reis, hè. Dit vind ik een aardig nummertje. Zoek het op. Eerst keer dat ze draaien eigenlijk. Maar we gaan eens luisteren. Baila, sexy thing.

zou het ook zoiets willen bezingen. Geef me levenslang met jullie, de luisteraars van Radio Pros. Sommige collega's het ook zeggen. P-R-O-S. Het was feit levenslang. Dit is de laatste. Kansas, Dust in the Wind uit 77. Dat was mijn bijdrage vandaag. Siesta op deze dinsdag. En veel plezier met Gerrit. En mijn spreekwoord is bij leven en welzijn. Graag tot donderdagmorgen. Dag.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
5: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
9: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Remember the time, je weet het, het is 4 uur gepasseerd, dan weet je dat Hits in the Spits begonnen is. En deze Michael Jackson moet het dan ook alweer openen, deze Remember the Time. Jawel, onze Piet Vermeer was nog net voor mij en de andere collega's die vandaag radio maakten. Proficiat, dat was weer fantastisch goede muziek. Ik heb voor jullie geweldige muziek meegevraagd. 2 uur lang tot en met 8 uur ben ik de jouwe. Met onder meer Bryan Adams, Rod Stewart en Sting die langskomen. Die hebben in 1 plaatje gestoken. Uit de film Robin Hood. All for One en All for Love. Dit zijn zo eventjes de 3 geweldige zangers die op 1 plaat een geweldige plaat hebben neergezet. Enfin, geniet er maar. Fijn dat je luistert. Goedemiddag.

Het was nog eens een lekkere meezinger. Het was ook wel een zomerhitje van een paar jaar geleden. Deze Bartkuil en Shalalala. Beste vrienden, ik heb voor jou een geweldige plaat klaarstaan. Het is een moderne plaat, maar het lijkt precies een beetje op zijn Turks of zijn Marokkaans, beter gezegd. Dit is So Far, dit is Ed Sheeran. Een goede, fijne dinsdagnamiddag. Wat is het verschil tussen de dinsdagaflevering en de andere aflevering? Eigenlijk niks. De muziekconcept blijft hetzelfde, de presentator blijft hetzelfde. En ja, wat gaan we eten vandaag? Het is bloemkool geworden met kalkoenblokjes en aardappelen. Dat is hetgeen wat ik eet, dat geef ik ook altijd mee. Dus eigenlijk verandert er niks, alleen de naam van de dag verandert. Hè? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. De hele week krijg je hits in de spits.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

R. Frankie, dat hoorde je nog eens hier op de radio. En dat met onze Sister Sledge. Een lekker plaatje uit 1985, als ik mij niet vergis. Heerlijk om deze nog eens terug te horen. Van Frankie gaan wij over naar een andere meneer. En die heet zichzelf Tony Christie. Dit voor Maria. Ook nog eens fijn om die nog eens terug te horen. Hier op Radio Pros kan dat allemaal.

Als dit slechte muziek is, dan weet ik het ook niet meer. Het moet niet altijd de grootste hit zijn van een of andere zanger, zangeres of groep. Wij draaien nog eventjes de opvolger van die grote hit van hem. En dit was nog dit voor Maria. Wat ik gedaan heb voor Maria, heb ik gedaan. En dat is met plezier gedaan. Enfin, we draaiden Tony Christie uit de jaren 70. En dan is nu het moment gekomen dat wij naar een rustmomentje gaan. Met twee uiteenlopende platen. Allebei wel rustig weliswaar. Maar de een komt uit 2010. Snow Patrol komt eraan met Changing Cars. Dat is een heel ander plaatje dan bijvoorbeeld deze. Dit is Susanna Hoffs samen met de Bengals. Dit is Eternal Flame.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bluesstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
4: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Daarom zeg ik nee aan je mooie ogen, die blonde haren en alles wat erbij hoort met die dame. Gunther Neefs heeft het allemaal meegemaakt en hij heeft het ook dan op papier staan en het liedje van gemaakt. Hè. Daarom zeg ik nee, zeker weten. Deze Gunther Neefs, ja, je hoort er zo veel meer van. Hè. Hij heeft toch wel een tijdje hits gemaakt, maar nu is dat zo'n beetje uitgedoofd. Voor de reclame hadden we ook nog John Dennis met Zondag. Dat was onze supertip van de week. Dan is het tijd geworden dat wij even teruggaan naar de hits van de jaren 90. En dan gaan we terug wat meer poeier in ons gat steken. Zoals ze dat bij ons zeggen. Mr. Veen, Culture Beat. Een leuk plaatje uit de jaren 90. De formatie kwam uit Duitsland en maakte een typische 90s sound. Zo zou ik het kunnen beschrijven. Goedemiddag allemaal en fijn dat je afstemt. Dit is Hits in de Spits.

Een beetje een triest verhaal uiteraard. Hè. Deze Mr. Roy Orbison and Crime kwam uit 1961. We blijven nog eventjes met die geweldige oldies.

0: feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeie avond.
0: Gerrit de Groot. De hits in de spits. Mwah.

In het eerste gedeelte hadden we toch zo'n plaat dat een klein beetje Turks-Marokkaans klonk. En dit is helemaal Turks natuurlijk, hè. Met deze van Tarkan en Simarik. Hey, het is 5 uur voorbij. Misschien zit jij wel in de potten te roeren of ben je iets anders aanwezig. Ik heet je van harte welkom in het tweede gedeelte van mijn programma. En mijn programma is natuurlijk een productie van Radio Pros. En ik ben blij dat ik het mag presenteren. Jawel, van deze Tarkan Simarik gaan wij even terug naar dan maar iets Spaans. Waarom niet, hè? Een zomerritje van 2002. Dit is Last Ketchup met de Ketchup Song.

Het zou misschien kunnen plezant zijn met Jetty Paletti naar Blankenberge. Misschien moeten we een keer een bus inrichten. Jetty Paletti op de bus en dan allemaal gezamenlijk met onze luisteraars naar Blankenberge. Waarom niet? Dat zou wel fijn zijn. Enfin, als ik eventjes naar buiten kijk, zie ik wat wolken, blauwe lucht en af en toe de zon, maar ook af en toe kan er wat regen vallen. Buien zijn er zeker vast mogelijk. Temperaturen die zitten momenteel rond de 20 graden, maar die gaan nog net iets meer zakken. Ja, 18, 19 graden. Daar moeten we content zijn bij vrijdag en dan ook wel regelmatig wat regen trotseren. Dus als we een reisje naar Blankenbergen gaan plannen, zou het toch wel gemiddeld 25 graden moeten zijn en daar een zachte zeevries bij, dan klinkt dat wel ideaal. Die With a Smile nu, dit is onze Bruno Mars, een hit van verleden jaar, van 2 jaar geleden, samen met Lady Gaga.

0: Ja, zeg maar, Tien, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 61 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

I Got My Mind Sent On You van George Harrison. Dat is een van de Beatles die ook nog wel een klein beetje tot leven kwam met die plaatje. Goed, daarvoor had je ook nog een hele fijne plaat en dat was Pago en You and Me. Nu is het terug met de realiteit met Nederlandstalig werk. Hè. Nederlandstalig werk van een man die ook al een tijd overleden is. En dan jou herken ik met gesloten ogen. Als we nu hebben over mensen die dood zijn. Marilyn Monroe zou gisteren 100 jaar geworden zijn. Jawel, op 1 juni, ja, 100 jaar geleden zou zij dan weer geboren zijn. Ze is amper in de 30 jaar geworden aan een overdosis blijkbaar. Dus dat kon toen ook al wel in de jaren 40, 50. Enfin, ze heeft niet zo lang geleefd, maar we zien haar nog altijd met het dametje met het witte kleedje, krullen in haar haar en het kleedje dan zo naar boven vloog door een rooster. Dus dat had zij natuurlijk niet voorzien. Je bent maar eenmaal blond in je leven. Eddie Wally.

0: Ze zongen wel Back for Good, maar dan leek dan weer niet zo het geval te zijn. De formatie Take That met Robbie Williams als liedzanger. En die ging dan helemaal solo op ze. Dus ja, Back for Good was maar voor eventjes. We draaiden Take That. Van Take That is het nu tijd geworden dat we twee tempoplaten gaan draaien. Dat is Calvin Harris en dat met Ellie Goulding met Mimical. En onze Lou Bega, die heb ik ook nog eens geselecteerd om een klein beetje, ja, iets meer tempo te geven in het programma. Het is 4 minuten over 5:30 geworden. Een hele fijne avond.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Radio Plus, oldies en zoveel meer.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Jawel, Gypsy Woman van Crystal Waters was de enige hit dat ze gemaakt heeft. Maar wat voor een, hè. Of het klinkt nog altijd even fris of het gisteren was. 1901 of 92 was dit een hitje. Zeker weten, nummer 1 hit behaald bij ons in Vlaanderen. Dan gaan wij wat tempo terugnemen met onze Lion Richie en Diana Ross. En die hebben het over een leuk liefdesverhaal. Endless Love.

Ja, ja, zeker en vast. Blijft toch wel een mooie plaat. Deze twee op één plaat natuurlijk. Ja, twee iconen uit de hitgeschiedenis van de popmuziek. Lionel Richie en Diana Ross en Endless Love. Wij zijn uitgezongen. Ik hoop dat jij een klein beetje ervan genoten hebt, jongens. We gaan er zo een liefdesverhaaltje aan vastbreien. Uit Spanje komen ze ook wel. Borges de Amor. Dan krijgen we Juan Luis Guerra nog eens voor jullie. En als alles goed meezit, krijgen we dan ook nog Buffalo Stance van Nanny Sherry. Tot morgen allemaal. Dan gaan we voor de woensdag aflevering. Fijne avond iedereen. En graag tot morgen. Oh ja, zeker weten dat onze Peter Monsieur er ook nog is. En dat hij ook nog wel gaat uitzenden tussen 18 en 20 uur. Heel veel plezier met hem.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
2: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
1: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
3: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
1: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met 3 verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
4: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
5: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
4: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
1: Ook Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaere zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
0: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@trosfm.be.
6: Jouw muziek. Jouw radio.
7: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
8: Peter Monsieur.

Dankjewel Gerrit voor de afgelopen 2 uur hits in de spits. En het was redelijk druk, neem het van me aan. Een heel goede avond, welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek live op jouw favoriete Radio Pros. We vlogen er meteen in met een heerlijke frisse plaat van Kitana met Ciao Ciao Amore. En we houden het elan erin, want de man die de hele nacht wakker lag, staat al klaar. Gary Hagger, ik heb de hele nacht liggen dromen.

Gary Hegger op Radio Pros. Van Vlaamse bodem schakelen we meteen over naar een legende uit Amerika. The Man in Black met gitaar en een flinke dosis liefde. Dit is Johnny Cash met A Little Thing Called Love.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

Dromerige sferen met een van de sympathiekste dames uit de Vlaamse showbiz, Lindsay, met Ik lig nog steeds van jou te dromen. Ah, dat is zeker dat. Ik ben even de vinylkast ingedoken voor een echte klassieker. De stem uit de duizend, de man met de zonnebril Roy Orbison, neemt ons mee terug in de tijd met Dance uit 1961. Well.

Roy Orbison op Radio Bros. Dit is jouw show en ik sta er niet graag alleen voor. Heb je een plaat die je moet horen of wil je iemand de groeten doen? App me, bel me 070 22 22 50 of loop gewoon gezellig binnen als je in de buurt bent. De deur staat hier altijd open. Jimmy Frey, zo mooi, zo blond en zo alleen.

Lovely door. Jimmy Frey, zo mooi, zo blond en zo alleen. Na een goede 31 minuten spelen, Kroatië-België, is het nog steeds 0-0, jongens. We schenken er meteen eentje uit, zie je, want gezelligheid kent geen tijd bij Radio Pros. Haal het glas maar boven voor Drew Harris en drink rode wijn.

te jong om stil te zijn. Ja, ik zeg dat dikwijls. Het nieuwste geluid van Sammy Moore. Ik kreeg een verzoekje binnen van Nicole. En die vroeg een plaatje aan voor haar dochter Evelien, die vandaag 38 jaartjes jong wordt. Graag aperolletje van Willy Sommers. Dus ze zitten daar al aan de aperitief. En verder wensen nog de groetjes aan het hele Radio Pro-stream. En vanuit het zonnige zomer... Zonnegem. Nou, hier komt-ie. Willy Sommers, een aperolletje.

0: me top.
1: Speciaal voor Nicole, haar dochter, die vandaag 38 jaar jong is geworden. Willy Sommers, Aperolletje. En ik wil hem nog even meegeven, jongens. We hebben 1 punt. Het is Kroatië-België. En we staan 1 puntje voor.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Dave Edmunds met Girls Talk. Allee gij. Altijd fijn om goed volk over de vloer te krijgen. Ik kreeg zojuist het bericht dat zanger Jeroen de Gank onderweg is naar ons. We gaan er straks een gezellige boel van maken, dus hou de radio standby. We blijven in de feel-good klassiekers hangen, want deze mag in geen enkel gezellig programma ontbreken. Handen op het stuur of in de lucht voor Trini Lopez en If I Had a Hammer.

in Sint-Lievenshouten, want oma José laat weten dat haar kleinzoon Lars Lievens afgelopen zaterdag zijn 26e verjaardag heeft gevierd. Lars, ook van ons hier in de studio een heel gelukkige verjaardag. Oma José stuurt je bij deze een dikke muzikale kus. Dit zijn de Julia's met Voor een Zoen.

Dat waren de Julia's voor een zoen. We sluiten deze muzikale reis van het afgelopen uur in stijl af. Tot zometeen, Peter Kent. It's a real good feeling.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Elke werkdag van 6 tot 8 's avonds. Muziekmozaïek.
4: Peter Monsieur.

Opnieuw welkom in het tweede deel van Muziek Mozaïek bij Radio Pros. We trapten dit uur meteen vrolijk af met de meiden die jong en oud in beweging krijgen. Hanna, Marte en Julia. Oftewel K3 met TikTok Tobias. Herzelen luistert mee vanavond. Frida en Johan hebben een fantastische smaak. Want ze stuurden zojuist een berichtje voor deze popclassic uit 1981. Geniet ervan samen daarin, Herzelen. Dit is Towers. See you tonight.

0: Je hoorde de versie Engelbewaarder van Jeroen en laat die man hier nu net naast mij staan, zeg. Hij voelt nog volop de adrenaline door de aderen stromen. Hij stapt letterlijk net met de voeten van het podium. De microfoon is amper afgekoeld. Welkom Jeroen de Gank. Rechtstreeks van de bühne naar onze studio hier bij Radio Pros. Makkelijk gevonden?
1: Ja, dat viel super goed mee. Dankjewel dat ik mocht komen bij jullie. Het verkeer zat een beetje tegen. Ik ben wel later dan dat origineel gepland was. Maar nee.
0: Oké.
1: Ik heb het goed gevonden.
0: Hartelijk welkom. Jeroen, je staat erom bekend dat je overal de tent op zijn kop zet. Als je zo net van een dampend podium komt, hoe land je dan? Blijft die motor de hele nacht doordraaien of als je in je wagen stapt, is dat over?
1: Wel, helemaal in het begin, als ik dat ga zingen, dat was dat altijd zo wel wat enthousiasme en dat bleef, dat soort adrenaline. Maar nu begint dat toch wel stilletjes dat zo wat weg hebt. Dat duurt nog een uur of twee dat je zo op een high zit. Ja. Ik nu zijn dat zo wat hyperkinetisch. Ja. Hoe kan ik dat goed zeggen? Ja, zo enthousiast en content.
0: Toch blijft het nog een beetje nazinderen.
1: Zo had ik ook vroeger zelf ervoor, voor een optreden, dat ik al stress had van 's morgens vroeg, dat ik al om 4 uur wakker werd voor iets in de namiddag.
0: Ja, maar dat is waarschijnlijk gezond. Stress.
1: Ja.
0: Je wil dat het goed is, dus ja, ik denk dat je daar toch ook wel mee bezig bent. Want ik heb dat zelf ook nog, als ik live draai, dat ik eigenlijk wel ermee bezig ben van ja, doe ik alles wel goed iedereen heeft wel eens een foutje of zo, maar liefst zo weinig mogelijk natuurlijk. Hè.
1: Klopt, ik denk dat inderdaad dat is, hè, dat je ermee bezig bent. Ik kan dat en dat, ik wil dat zeker te goed doen.
0: Ja.
1: Dat inderdaad, ja.
0: Ja. Je draait al jaren mee met een mix van covers, Vlaamse meezingers en Engelstalige evergreens. Klopt het dat ik er soms wat Michael Bublé en Tom Jones in hoor? Zijn dat ook een beetje voorbeelden voor jou?
1: Ja, dat zijn heel zeker voorbeelden. Zeker Tom Jones en Michael Bublé. Dat was eigenlijk ook oorspronkelijk wat ik meestal zong. Mm-hmm. Als ik eens gevraagd werd voor een trouw, ik heb op de trouw van mijn schoonzus gezongen, zijn dat echt wel nummers zo. Vaak ballads, maar dan Tom Jones heeft dan ook zo van die echte meezingers eigenlijk. Bijvoorbeeld dan Sexbomb of zo, om als voorbeeld te geven. Totdat ik dan eigenlijk zo wat meer de Nederlandstalige weg ingeslagen ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar je zult dat waarschijnlijk wel al gezien hebben. Ik had ook een kerstalbum. Ondertussen wat reclame maken. En dat waren dan wel voornamelijk
0: Engelse nummers. Ik heb mijn huiswerk redelijk goed gemaakt. Vorig jaar schitterde je op het Eurofusie Festival in Basel. Voor de luisteraars die het niet kennen, wat is dat precies voor een festival? En was het zingen? Want je bracht daar I've Only Begun to Fight van Natalia ten horen. Was dat een soort persoonlijk statement?
1: Ja, dus even kort uitleggen wat dat was. Dat was eigenlijk onze gemeente Beveren is eigenlijk heel groot geworden met verschillende deelgemeentes.
0: Ja.
1: En vanuit elke deelgemeente, ik woon dan in Calo, werd er een afgevaardigde geselecteerd die mocht meedoen. Dat was trouwens ook mijn live show op OTV.
0: Mm-hmm.
1: En het feestcomité van Calo had mij gevraagd, dus ik heb eerst even heel hard getwijfeld en dan zeiden ze thuis, als je niet meedoet, dan moet je nooit meer gaan zingen. Dan is het gedaan, dan stopt er maar mee.
0: Het was een beetje een onderdwang.
1: Ja, ik kreeg nu zo een kans. Want eigenlijk had ik het zingen een beetje vaarwel gezegd, maar dat komt misschien later nog. Ik ben eigenlijk heel ziek geweest met iets aan mijn gehoor.
0: Ja, daar komen we straks op terug. Ja.
1: En als je niet goed hoort, dan kun je ook niet goed zingen, toonvast en zo. Het is ondertussen allemaal onder... Ik ga het straks nog wel verder vertellen. Maar wat, die kans kwam en heb ik... Ja, eerst even getwijfeld, dan met mijn twee handen genomen. En inderdaad, dan heb ik het liedje van Gustav, Because of You, en van Natalia, een blend laten maken.
0: Ja.
1: Eerst was dat een poppy versie, heel op tempo en zo, maar dan dacht ik, ja, ik wil eigenlijk er terug staan, ik wil er terug naartoe. Het mag wel een beetje intiemer zijn. Dan hebben we, die popversie was gemaakt in Kenia, in Afrika. Dus iemand die dat totaal niet kende, het is van die twee nummers één nummer gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ja, drie keer een remake gedaan. Ik had dan toch de vibe zo niet ermee. Dan dacht ik, ja, ik wil een pianoversie.
0: Mm-hmm.
1: Dan heeft er iemand uit Duitsland, uit München, een pianoversie gemaakt. Dus van die twee nummers, die kennen Natalia en Gustav niet, dus die hebben dat dan gehoord.
0: En
1: die hebben dat kunnen maken. Dus muziek spreekt alle talen, Peter.
0: In principe.
1: Ja.
0: In principe wel. Je vorige single, Nooit Meer Zonder Jou, werd bijna 50.000 keren gestreamd. En nu is er de opvolger Neem Me Mee. Een prachtige bewerking van John Terra, dacht ik.
1: Ja.
0: Waarom koos je dit nummer uit?
1: Wel, oorspronkelijk was het nummer van Neil Diamond. John Terra heeft dat dan aan het Nederlands gecoverd. En ja, ik vond dat eigenlijk een heel mooi liedje. En Luc Steno is eigenlijk een hele goede vriend van mij. En ja, ik ga regelmatig mee naar een optreden. En dan zitten samen in een auto, luisterde muziek. En dat liedje kwam regelmatig terug. En dat was van, Jeroen, dat zou echt wel bij je kunnen passen. En eigenlijk vraag je er ook aan de mensen van, neem me mee. Hey, en zo kwam eigenlijk het idee van, laat ons er een nieuwe versie van maken. Een beetje een moderne, nieuwe remake. Een nieuwe sound. Dus met de producer in de studio.
0: Ja.
1: Vier versies uitgewerkt. Alle vier heel goed gewokken en gewogen. Ja, ik zeg dat niet juist, hè. Ja. Hoe kan ik dat toch goed zeggen? Ja, allee, ze verstaan mij. Zat.
0: Oh, sorry. Ja, ja. Ja.
1: Maar ja, en dan is dat eruit gekomen. En allee, de reacties zijn super positief.
0: Ja. Ja. Ja, we gaan er zo dadelijk naar luisteren. Want ik hoorde in de wandelgangen dat je ook goede vriend bent met Luc Steno. Ja, die gaf een zetje om het eigenlijk op te nemen. Hoe belangrijk is zijn advies voor jou?
1: Ik vind dat heel belangrijk. Want, dat zeg ik al, allee, zeg ik heel vaak, er bestaat geen handboek in de bibliotheek van hoe word ik artiest en hoe sta ik op een podium en hoe presenteer ik mezelf en hoe ziet mijn setlist eruit. Dat moet je eigenlijk leren. Like dat Peter, volgens, allee, bij u zal dat ook zo zijn, mijn radio maken, zet mij hier niet, want dan kan ik dat niet. Dus heeft iemand nodig, denk ik, die je een beetje de tips en de knepen van het vak geeft. Dus ik ben super dankbaar dat die tijd en die energie in mij wou steken om mij zo wat op te volgen en mij inderdaad een goede zet te geven.
0: Ja.
1: Een strenge, maar rechtvaardige leermeester. Ik denk dat dat nodig is, hè? Want iemand die altijd zegt, dus hoe, ja, daar kom je niet ver mee natuurlijk.
0: Nee, dat is juist, ja. Ja. En eerlijkheid moet er zijn, want anders brengt dat niet veel op. Nee. Hè? We gaan luisteren naar je single van vorig jaar, Nooit meer zonder jou. Jeroen. Oh.

0: Single van Jeroen, Nooit meer zonder jou. En hij zit hier momenteel nog altijd naast mij. Maar ik moet even onderbreken met het reclameblokje dat ik vergeten was.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Pros FM.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Zo, en dan kunnen we feitelijk doorgaan met het interview, hè. Jeroen, naast zanger ben je ook verpleegkundige in het AZ Monica in Deurne. Hoe combineer je die hectiek in het ziekenhuis met de drukte op het podium? Neem je die empathie uit de zorg mee de bühne op of is dat volledig iets anders?
3: Ja, ik denk dat ik dat wel doe. Ik denk dat muziek geven is, maar ook heel veel liefde terugkrijgen. Hè, van mensen die fan zijn of je muziek leuk vinden. Ja, ja. Ik werk eigenlijk altijd met de nacht, Peter. Dus dat wil zeggen, ik werk 7 of 8 nachten na elkaar. Dan ben ik een week thuis, recup. En dan terug een week. Dus een week om week. Ja. Dus ik heb al redelijk wat vrije tijd, ondanks dat ik fulltime werk. Dus de combi is wel makkelijk zo te doen.
2: Ja, en waarschijnlijk je optredens die vallen telkens overdag.
3: Vaak overdag, soms heb ik 's avonds. Dan heb ik nog gelukkig heel goede collega's ook. Waarmee dat die heel schappelijk zijn om naar wisselen toe.
2: Dat is altijd plezant als je goede collega's hebt die je verstaan en dat meeleven met je gezangcarrière eigenlijk.
3: Ja, mijn hoofdverpleegkundige wel. Dat ik blijf werken bij haar natuurlijk. Ja. Want zegt ze wel altijd. Ja. Want ik zei over het laatste jaar, binnenkort moet ik misschien minder uren gaan doen. Zo, want de aanvragen komen binnen.
2: Je moet altijd zeggen, ik kan dat je niet missen.
3: Dat is dat. Maar die luistert misschien mee. Ik moet opletten wat ik zeg,
2: Peter. Dat mag. Komt van mij.
3: Maar dat is echt wel iets... ik doe dat doodgraag. Allee, dat klinkt nu niet juist. Ik doe dat met hart en ziel. Verpleging. Dus ik zou niks anders willen doen, maar dat zingen doe ik ook doodgraag. Ja. Dus,
2: twee passies eigenlijk samen.
3: Ja. Mensen vragen soms... Ik sta altijd alleen 's nachts met mijn patiënten. Er is eigenlijk geen collega. Mm. En zing je soms 's nachts? Ik zeg, maar dan is dat heel stilletjes. Dat is vaak neuren. En als je dan iemand hebt die wat dementerend is of verward is, en je doet dat, dat brengt soms mensen echt tot rust.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, en liedjes van vroeger, dat dingen kan losmaken bij mensen. We hebben het vanmiddag en gisteren ook gezien.
2: Dan maken ze waarschijnlijk niet veel mee ook.
3: Dan zingen de verpleger aan
2: het bed. Dan maken ze niet veel mee waarschijnlijk. Hè? Jeroen, je hebt je carrière een tijdje on hold moeten zetten door de ziekte van Meniere. Dat moet toch echt enorm heftig geweest zijn voor een zanger. Hoe heb je de kracht gevonden om zo sterk terug te knokken?
3: Ja, wel vooral omdat ik, als je zelf in de zorg werkt, kende heel veel, maar je kent ook heel veel mensen. En ik heb geluk gehad dat ik bij de juiste mensen, bij goede dokters terechtgekomen ben. Sint-Augustinus ziekenhuis en we zijn die reclame aan het maken in Wilrijk. Die doen ook de cosmonauten van Rusland, omdat die ook heel veel last hebben met gehoor.
2: Die reclame, die wordt wel opgestuurd, rekeningen.
3: Oei, oké. En dus dat is echt de top qua gehoor. Het Europees gehoorcentrum zit daar ook. En die mensen hebben mij een heel goede begeleiding, zowel medicamenteus, maar ook met tips voor het dagelijks leven. Want het is niet alleen zingen, Peter. Je kunt je niet voorstellen, de kleinste prikkel. Ik heb hier een koptelefoon, dat gaat allemaal perfect. Maar ik kon toen niet... Het enige dat je eigenlijk wilt, is in je bed liggen met een deken over je. Want elke prikkel, elk geluid is zo intens. Hoofdpijn, misselijkheid en draaien. Ja. Maar het is onder controle. Ja. Het is stabiel. En als ik een opstoot heb, dan komt het nog. Ik heb het nog regelmatig. Ik heb het in de maand februari heel erg terug gehad. Ja. Weet ik wat ik moet doen, weet ik wat ik moet nemen. En ja.
2: Heb je daar dan al... Sukkel je daar dan eigenlijk al lang mee? Want
3: dat is nu
2: zo oud ben je nu ook. Weet
3: nee,
2: nog
3: een
2: niet,
3: viertal jaar of een vijftal jaar. Of ze het al langer zijn. Eens kijken naar de mama. Misschien een zestal jaar, want ze ging ook altijd mee naar het ziekenhuis. Zo er al bij, hè. Gewoon feesten, maar ook in de slechte tijden.
2: Ja, maar ja, dat hoort zo, ja.
3: Dat is van de ene dag op de andere was dat er. En eerst denk je van, amai, ik heb een verkoudheid op mijn oor, dat is wat dicht. Ja. Je zit in een bubbel, je voelde niet goed, had naar een dokter. De huisdokter, die geven je een pilletje voor anti-allergiemedicatie, om alles wat open te zetten. Dat beterde niet, en dan, moeten verder heen. En zo was de diagnose dan gesteld.
2: Dat ze het dan eigenlijk juist gevonden hebben, dan...
3: Ja, daar gaat altijd wel wat tijd over. Ja, hè. Maar ik mag mijn twee pollen kussen, dat ik stabiel en onder controle ben. En als we nog even terug gaan naar de vorige vraag van werken in de zorg. en zingen en je droom naleven en het toch durven doen en er proberen voor te gaan. Dat is eigenlijk, mijn mama is al heel lang gestorven, bijna 20 jaar. Ja. En mijn vader is een 1,5 jaar geleden gestorven.
2: Ja.
3: En ik had met hem geen goed contact, maar toch, hij is gestorven allemaal. Het is moeilijk om dat een beetje goed te verwoorden.
2: Ja.
3: Het had bij mij toch heel veel losgemaakt, Peter, ook met altijd die zieke mensen te zien, die nooit gedaan hebben in het ziekenhuis, op het laatste, datgene dat ze wilden doen of graag hadden gedaan. En dan denk ik, ja, ik moet niet blijven wachten totdat ik er spijt van heb.
2: Begrijp ik goed dat je wil zeggen, genieten van het leven wanneer je kan.
3: Voilà, ik zeg dat altijd ook tegen optredens, tegen de mensen, van als je iets wilt doen, doe het als je... Uiteraard binnen de normen. Ik bedoel niet dat je altijd een nieuwe auto moet kopen.
2: Nee, nee.
3: Maar als je graag weggaat, of je graag iets gaat eten, of je wil een nieuwe blouse gaan kopen, zeg ik tegen de mama, koop dat.
2: Niet
3: want
2: uitstellen.
3: Je pakt je centen niet mee.
2: Nee.
3: En op het kerkhof, als je daar ligt met al je centen, de rijkste van het kerkhof, dat wil je toch niet zijn. Hè?
2: Nee, dus, nee, want je doet er niks mee. Dus
3: nee,
2: juist.
3: Sinds, en ze maken toch alleen maar ruzie nadien. Ja. Ja. Dus sindsdien denk ik, sinds aan dat verlies en dan altijd maar die zorgen te zien, denk ik van, ik ga dat proberen. Ik ga ervoor gaan en ik ga mij smijten en ik ga mij amuseren.
2: Ja. Oké. Je bent geboren in Kortrijk, maar je woont nu al 8 jaar in Calo. Ik hoor er eigenlijk niks meer van dat West-Vlaams. Heeft die verhuizing van West-Vlaanderen naar het Waasland je nuchtere kijk op het leven dan veranderd?
3: Dat denk ik niet. Ik denk dat het nuchtere en mijn boerenverstand van West-Vlaanderen, dat zit er een hols aan in. En kan ik er weer gewoon naar mijn West-Vlaams, want er zijn wel wat mensen uit West-Vlaanderen aan het lusteren nu, die mij gestuurd hebben.
2: Fantastisch. Ik vind, ja. Fantastisch. Ik vind dat West-Vlaams de max. Doe maar. Ik geef maar een voorbeeld. Chantal. Daar kijk ik naar en daar lach ik mij dus echt alleen al kapot mee als ik ze hoor praten. Nee.
3: Maar ik ben wel heel fier op mijn roots, op Sander. Want ik ben ook altijd een heel harde vertegenwoordiger van het West-Vlaams. Maar ik woon in Calo, maar ik werk in Antwerpen. En als ik daar plat praat in begin, dan verstonden de mensen mij niet.
2: Kan ik me voorstellen.
3: En dat ik ook van Luc geleerd, hamert er heel hard op dat ik heel mooi praat. Ja. En dat probeer ik ook te doen nu, Peter.
2: Ja. Ja.
3: Maar het is leren.
2: Ja, maar het is goed. Het is heel goed. Het is heel goed.
3: Want handjes, dat is en de he. Waar zijn die handjes? Als ik op het podium... Nee.
2: Ja,
3: ik moet mijn best doen, hè.
2: Ja,
3: en zeker als ik dan naar de radio mag komen, ik naar Radio Prost, dan moet ik zien dat ik... Maar je wilt dat we in het West-Vlaams verder gaan.
2: Het is dik in orde. Als je voor 1 dag mocht ruilen met een wereldster, levend of dood, dat is nu ook weer al raar gezegd, maar wie zou dat zijn en waarom?
3: We komen hier nogal veel bij dat onderwerp van de dood.
2: Ja, dat is raar. Dat is dat weer waarschijnlijk.
3: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Wie zou ik dan willen zijn? Levend of dood? Mag ik daar nog even over nadenken?
2: Ja, zeker. Je staat op grote podia, maar je geniet intens van wijkkermissen en wijkfeesten. Als we over 5 jaar weer hier in de studio zouden zitten, of misschien nog vroeger, wie weet, wat hoop je dan dat Jeroen de Gank allemaal heeft bereikt?
3: Wel, dan hoop ik dat mijn muziek nog altijd mag verder lopen, like dat nu loopt. Want dat is zo'n terreintje dat zo aan het boemelen is. Dat doe ik stilletjes verder, zeg ik altijd in de mensen. En dat ik nog heel veel mensen blij kan maken met hetgeen dat ik heel graag doe. En dat kan verder doen. Ja, dat hoop ik dan. Ik hoop dat we allemaal gezond blijven, want dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
3: We kunnen elkaar vooral veel wensen, maar dat is toch een van de belangrijkste. Ik hoop dat mijn schoonmaker, met een engelbewaarder, dan nog overal mee naartoe gaat met mij, want dat zegt ze soms.
2: Die glundert. Ik zie ze zitten en die glundert. Ja.
3: Dat is heel belangrijk voor mij.
2: Ja.
3: En gelukkig en gezond zijn. Ik denk dat het voornaamste is dat ik mezelf binnen 5 jaar... En natuurlijk zoek ik graag op podium van tien om te zien staan. Ik moet dat niet onderstoelen of banken steken.
2: Dat begrijp ik.
3: Maar het moet realistisch zijn.
2: Maar Rome en Parijs is ook niet op 1 dag gebouwd.
3: Nee.
2: Dus als het zo verder gaat, gaat dat toch lukken. Hè?
3: Ik kom mijn best doen.
2: Ja.
3: En er zitten nog heel veel leuke...
2: Doe maar.
3: En er zitten nog heel veel leuke dingen aan te komen.
2: Voilà.
3: Ondanks dat mijn nieuwe single Neem Me Mee uit is, heb ik al verschillende... Mag ik dat eigenlijk verklappen?
2: Dat is de primeur op Radio Pros.
3: Er zijn nogal wat dingen klaar.
2: Oké.
3: En niet alleen rond de kerstperiode, maar ook voor nadien of ervoor nog.
2: Oké.
3: Maar niet te veel ineens, want ik ben nogal een neven hun en dan zeggen ze rustig, rustig.
2: Weet je wat je doet? Je contacteert mij gewoon en dan komt er nog maar een keer langs.
3: Direct.
2: Voilà.
3: Oké, goed.
2: Voilà.
3: Dat is onze biet in plannen, hè?
2: Zeg, maar de agenda voor deze zomer stroomt ongetwijfeld al aardig vol. Maar voor de organisatoren of mensen die jou willen boeken voor een feestje of je weet niet wie er luistert op het moment. En die denken van, die man moet op mijn podium staan. Waar kunnen ze jou bereiken voor boekingen en zo?
3: Een feestje groot of klein, dan moet je bij Jeroen zijn, Peter. www.jeroenmusic.be of Jeroen de Gank op Facebook of Jeroen Music op Instagram. Typ dat gewoon in, mensen, en je vindt mij. Je komt mij ergens tegen, overal langs Vlaamse wegen. Komt mijn Jeroen. Amai, hey maat, ik ben vandaag in vorm. Ziet dat bedoel ik, als je van het podium komt, Peter,
2: ongelooflijk, ja,
3: dan zit in die rug.
2: Dat merk ik. Dat merk ik.
3: Maar nu ben ik nog altijd aan het denken over uw vraag.
2: Want ik moet terug bijna afronden, hoor, want ik zit weer aan de reclame.
3: Oké, anders doe eerst reclame. Ga ik nog even nadenken. Is dat goed?
2: Nee, ik heb hem nog niet gevonden.
3: Oké. Wie zou dan graag zijn? Heb ik al iemand gezegd ooit? Misschien Robbie Williams. Dat is ook iemand van het volk. Nu, ondanks dat dat zo'n wereldster is, is die wie dat die is. En als je die dan ziet in interviews of op tv, op documentaire heb ik dat gezien, leeft hij voor hetgeen dat hij doet en blijft hij ook zichzelf. Ook een paar keer zo wat tegenslag had, maar die komt altijd terug. Ik denk dat, die leeft nu uiteraard nog, dat wel een mooi voorbeeld is.
2: Oké.
3: Ja, als ik nu vlug op iemand moet denken, ik kan anders niet goed...
2: Denk er eens over na de volgende keer misschien.
3: Ja.
2: We gaan luisteren naar je nieuwe single Neem Me Mee. Jeroen, merci dat je er was. En ik zou zeggen, tot snel dan zeker, hè.
3: Oké, dankjewel dat ik mocht komen. En hier is Neem Me Mee van Jeroen. Mezelf dus.

Gérard Lerormand en La Ballade des Gens Heureux. Ja, het is tijd om afscheid te nemen, mensen. De muziekmozaïek op dinsdag zit er weer op. Ik ben er graag weer bij volgende week, maandag. En ik wens je alleszins nog een heel leuke avond. Tot volgende week.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op één jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
3: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil tot positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.

0: feitenkalender. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zon.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28.

0: 30 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle, van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros, goeienacht.